0: Headlines. Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Alle medewerkers van Friesland Campina in Nuenen hebben vandaag het werk neergelegd. De actie maakt deel uit van landelijke stakingen voor een betere cao en hogere lonen. Vakbond FNV eist onder meer 4% loonverhoging, betere toeslagen en een vierdaagse werkweek. Werkgeversorganisatie NZO noemt de acties onnodig en houdt vast aan een loonbod van 3%. Bij Friesland Campina in Nuenen werken ongeveer 175 mensen. Het Eindhovense Catharina ziekenhuis heeft in 2025 een positief resultaat van ruim 33,2 miljoen euro geboekt. Daarmee behoort het ziekenhuis tot de financieel best presterende algemene ziekenhuizen van Nederland. Volgens het ziekenhuis komt dat door een efficiëntere organisatie van de zorg, onder meer via digitalisering en betere planning. In 2025 werden er meer patiënten behandeld dan een jaar eerder. Het geld wordt gebruikt voor toekomstige investeringen, waaronder nieuwbouw en onderhoud van het ziekenhuis. Eindhoven Airport moet vandaag vluchten van en naar Portugal schrappen. Dit komt door een landelijke staking in Portugal. Het gaat om vluchten van en naar de steden Lissabon en Faro. Staking duurt 24 uur, dat meldt Omroep Brabant. Naast het vliegverkeer wordt ook het openbaar vervoer en de gezondheidszorg in Portugal stilgelegd. Een woordvoerster van luchtvaartmaatschappij Transavia laat weten dat de passagiers van de geannuleerde vluchten op de hoogte zijn gesteld. Om hoeveel reizigers het precies gaat, kan ze niet zeggen. De geplande verhuizing van kunstwerk De Paddenstoel naar een locatie aan de Dommel stuit op kritiek van Pro, Partij voor de Dieren, Volt en SP. Volgens de partijen kan plaatsing in dit ecologisch waardevolle gebied schadelijk zijn voor planten en dieren. De fracties vragen zich af waarom voor deze locatie is gekozen en of er alternatieven zijn onderzocht. Ze benadrukken dat ze het behoud van het kunstwerk steunen, maar twijfelen aan de voorgestelde nieuwe plek. En goed nieuws voor Nuenen, want Nuenen heeft vorig jaar fors meer toeristen ontvangen. Het aantal overnachtingen steeg met ruim 22% naar bijna 13.000. Ook het bezoekersaantal van het Van Gogh Village Museum groeide verder van ruim 45 naar bijna 47.000 bezoekers. De gemeente ziet een stijgende lijn, maar kan niet zeggen of die volledig te danken is aan de aantrekkingskracht van Van Gogh. Extra promotie of nieuwe toeristische uitbreidingen staan voorlopig niet op de planning. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Het zuiden van het land vooral vertraging op de A2 en de A73. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en Knoppet Leendeheide doe je er een half uur langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Bisseviel. 10 minuten extra door een ongeluk, maar ook hier is de weg weer vrijgegeven. Dan de A50 Eindhoven-Os tussen Eindhoven en Heerde. 8 kilometer door een pechgeval. Vertraging is 25 minuten. En 40 minuten langer onderweg ben je op de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Venrijn-Noord en Boksmeer. 7 kilometer door een ongeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
5: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsport.

0: Zani, Ido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
2: 5 Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 5 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels 10 al gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A73. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. De A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop doe je er een kwartier langer over. De A73 Venlo-Nijmegen tussen Venrij-Noord en Boksmeer. 25 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Er zijn ook problemen bij de spoorwegen. Tussen Breda en Tilburg rijden namelijk op dit moment geen trein.
6: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
8: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
9: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt.

0: en waar je energie van krijgt.
1: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Alle medewerkers van Friesland Campina in Nuenen hebben vandaag het werk neergelegd. De actie maakt deel uit van landelijke stakingen voor een betere cao en hogere lonen. Vakbond FNV eist onder meer 4% loonverhoging, betere toeslagen en een vierdaagse werkweek. Werkgeversorganisatie NZO noemt de acties onnodig en houdt vast aan een loonbod van 3%. Bij Friesland Campina in Nuenen werken ongeveer 175 mensen. Het Eindhovense Catharina Ziekenhuis heeft in 2025 een positief resultaat van ruim 33,2 miljoen euro geboekt. Daarmee behoort het ziekenhuis tot de financieel best presterende algemene ziekenhuizen van Nederland. Volgens het ziekenhuis komt dat door een efficiëntere organisatie van de zorg, onder meer via digitalisering en betere planning. In 2025 werden er meer patiënten behandeld dan een jaar eerder. Het geld wordt gebruikt voor toekomstige investeringen, waaronder nieuwbouw en onderhoud van het ziekenhuis. Eindhoven Airport moet vandaag vluchten van en naar Portugal schrappen. Dit komt door een landelijke staking in Portugal. Het gaat om vluchten van en naar de steden Lissabon en Faro. Staking duurt 24 uur, dat meldt Omroep Brabant. Naast het vliegverkeer wordt ook het openbaar vervoer en de gezondheidszorg in Portugal stilgelegd. Een woordvoerster van luchtvaartmaatschappij Transavia laat weten dat de passagiers van de geannuleerde vluchten op de hoogte zijn gesteld. Om hoeveel reizigers het precies gaat, kan ze niet zeggen. De geplande verhuizing van kunstwerk De Paddenstoel naar een locatie aan de Dommel stuit op kritiek van Pro, Partij voor de Dieren, Volt en SP. Volgens de partijen kan plaatsing in dit ecologisch waardevolle gebied schadelijk zijn voor planten en dieren. De fracties vragen zich af waarom voor deze locatie is gekozen en of er alternatieven zijn onderzocht. Ze benadrukken dat ze het behoud van het kunstwerk steunen, maar twijfelen aan de voorgestelde nieuwe plek. En goed nieuws voor Nuenen, want Nuenen heeft vorig jaar fors meer toeristen ontvangen. Het aantal overnachtingen steeg met ruim 22% naar bijna 13.000. Ook het bezoekersaantal van het Van Gogh Village Museum groeide verder van ruim 45 naar bijna 47.000 bezoekers. De gemeente ziet een stijgende lijn, maar kan niet zeggen of die volledig te danken is aan de aantrekkingskracht van Van Gogh. Extra promotie of nieuwe toeristische uitbreidingen staan voorlopig niet op de planning. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch vooral. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer. Je doet er een half uur langer over. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 11 kilometer file en 25 minuten vertraging. Dan de N267 van Drunen naar Andel tussen de A59 en Wijk en Aalburg 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En er is vertraging op het spoor tussen Breda en Tilburg. Daar rijden geen treinen door de stroomde trein.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten...

0: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
4: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
5: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
9: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 6 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste 2 Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle 3 de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar

0: graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral nog vertraging op de A27. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam. 35 minuten extra. De A58 Tilburg-Breda voor het knooppunt Galder. Een kwartier vertraging. De M65 Tilburg-Den Bosch tussen Haren en Comfort. Doe je er 20 minuten langer over. En bij het spoor rijden er nog steeds...

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Alle medewerkers van Friesland Campina in Nuenen hebben vandaag het werk neergelegd. De actie maakt deel uit van landelijke stakingen voor een betere cao en hogere lonen. Vakbond FNV eist onder meer 4% loonverhoging, betere toeslagen en een vierdaagse werkweek. Werkgeversorganisatie NZO noemt de acties onnodig en houdt vast aan een loonbod van 3%. Bij Friesland Campina in Nuenen werken ongeveer 175 mensen. Het Eindhovense Catharina ziekenhuis heeft in 2025 een positief resultaat van ruim 33,2 miljoen euro geboekt. Daarmee behoort het ziekenhuis tot de financieel best presterende algemene ziekenhuizen van Nederland. Volgens het ziekenhuis komt dat door een efficiëntere organisatie van de zorg, onder meer via digitalisering en betere planning. In 2025 werden er meer patiënten behandeld dan een jaar eerder. Het geld wordt gebruikt voor toekomstige investeringen, waaronder nieuwbouw en onderhoud van het ziekenhuis. Eindhoven Airport moet vandaag vluchten van en naar Portugal schrappen. Dit komt door een landelijke staking in Portugal. Het gaat om vluchten van en naar de steden Lissabon en Faro. Staking duurt 24 uur, dat meldt Omroep Brabant. Naast het vliegverkeer wordt ook het openbaar vervoer en de gezondheidszorg in Portugal stilgelegd. De woordvoerster van luchtvaartmaatschappij Transavia laat weten dat de passagiers van de geannuleerde vluchten op de hoogte zijn gesteld. Om hoeveel reizigers het precies gaat, kan ze niet zeggen. De geplande verhuizing van kunstwerk De Paddenstoel naar een locatie aan de Dommel stuit op kritiek van Pro, Partij voor de Dieren, Volt en SP. Volgens de partijen kan plaatsing in dit ecologisch waardevolle gebied schadelijk zijn voor planten en dieren. De fracties vragen zich af waarom voor deze locatie is gekozen en of er alternatieven zijn onderzocht. Ze benadrukken dat ze het behoud van het kunstwerk steunen, maar twijfelen aan de voorgestelde nieuwe plek. En goed nieuws voor Nuenen, want Nuenen heeft vorig jaar fors meer toeristen ontvangen. Het aantal overnachtingen steeg met ruim 22% naar bijna 13.000. Ook het bezoekersaantal van het Van Gogh Village Museum groeide verder van ruim 45 naar bijna 47.000 bezoekers. De gemeente ziet een stijgende lijn, maar kan niet zeggen of die volledig te danken is aan de aantrekkingskracht van Van Gogh. Extra promotie of nieuwe toeristische uitbreidingen staan voorlopig niet op de planning. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het zuiden van het land verandert vertraging op de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er 25 minuten langer over. En tussen Breda en Tilburg rijden nog steeds geen treinen. En intussen rijden er ook geen treinen tussen Rotterdam en Breda.
3: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A27 richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er 10 minuten langer over. De A58 vanuit Tilburg naar Breda. Voor het knooppunt Galder ook 10 minuten vertraging. En er is vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Breda en Rotterdam op dit moment geen treinen door een kapotte trein.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
3: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
2: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel. En

Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af.

Nederland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
2: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op

Onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. De komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ritme van de Brainport.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan